0: Opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

te mooi om uit te stellen. Zeg gewoon wat je bedoelt.

zo dichtbij komt, draait het hart er vaak omheen. Wat is er mooier om te zeggen wat je diep van binnen meent. En wat ook jouw gevoel is, ben je dankbaar of heb je spijt?

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overledige geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de Oude Kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die in haar reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
2: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
1: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
3: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
1: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
0: Non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
5: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
4: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
6: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
4: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Misschien ben je heel vroeg wakker. Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei. Een hele goede morgen. Met 2 uur lang heel veel lekkere muziek en een heel klein beetje informatie. Ik begin met Roxy Dekker.

heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

Ja, misschien moet je dan weer de trein terugpakken. Daar gaat over gezongen worden door Chris Pauw dan uiteindelijk. La La Londen. Leuk idee. Ja, ik ben heel lang geleden in Londen geweest. Dat is echt heel lang geleden, hoor. Heb ik het over, denk ik, 1987. Moet je nagaan. Zo lang ben ik al niet meer in Engeland geweest. Oh nee, ik ben nog later nog een keer geweest. Wacht even. Ik zeg iets helemaal vaats, maar goed. Mensen, het is Tweede Pinksterdag. De dag dat wij vieren dat de Heilige Geest is uitgestort over de discipelen die daardoor een inspiratie kregen en dachten, wat een goed idee wat Jezus allemaal vertelde. En uiteindelijk is dat de basis geworden van het christendom. Dat wordt gevierd, eerste en tweede Pinksterdag. Dat weet je waarschijnlijk wel of niet. Misschien lig je in je nest, misschien ben je op de camping, misschien ga je plannen maken, misschien ga je met het mooi weer lekker naar het strand of naar bijvoorbeeld Maarseveen. Het zou zomaar kunnen. Ik wens je ongelooflijk veel plezier met wat je doet. Wij zijn de hele dag weer bij je met allemaal lekkere muziek. Zoals bijvoorbeeld Monique Smit, Ik Wil Je.

0: maar het is echt typisch Nederlands. Hè. In Amerika draaien ze de hand er niet voor om even 2,5 uur in de auto te gaan zitten. Wij wel. Ron, woon jij in de bossen en niet in Sneek? Leuk liedje van VWF de Kunst. Retourtje, Sneek. En gaan we houden. Ik heb busy weekend. Ik heb 3J's vallen weer opstaan. Nou, misschien is dat handig als je opstaat. Jaapie Racer, maar begin met Davy van der Sluis. Beter dan goed. Op deze tweede Pinksterdag. Goedemorgen.
1: Ik denk alleen aan jou. Ik kan nachtenlang niet slapen.
0: Nou, ik zou maar wel doen. Ben je zo, hè? Nou ja.

boeien. Maar ja, het is toch echt maandag, hoor. Ik had dat al gezegd. Ik heb de drie J's, vallen en weer opstaan. Misschien ga je opstaan om dingen te doen. Jaapie Reesema, die zingt Jij verdient het. En daarna een klassieker, Ramse Shaffi. Zing, vecht, huil, bid en bewonder. Hier op tweede Pinksterdag bij Bingo. Bijzonder, hè? Alweer zo'n lang weekend. Ja,

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Ik heb wel zijn even knieën, liefste Lisbeth List, mogen ontvangen en begroeten. Maar Ramse Shaffi, nooit gesproken.
1: Als ik rondjes draai in mijn hoofd.
0: Hier is Sobi Levi en sneller.
1: Ik te lang op mijn tenen.
0: Daarna Frank van Etten.

0: niet gek.
1: Little Kleine die met een andere zanger een nummer 1 hit scoort en allerlei diverse downloadlijsten. Ja, het is de vijfde op een rij en daarmee evenaart hij gewoon de Beatles. Ongelooflijk. Met Samuel Welt heeft hij het liedje Maak Me Nou Niet Gek. Mensen, het is tweede Pinksterdag en voorzichtige schattingen zeggen dat we 28 à 29 graden krijgen. Vandaar geen regen en een noord-noordoostenwindje 2. En dat betekent dat het echt helemaal windstil is. En ik denk dat een hoop mensen ook misschien wel een beetje last krijgen van smog. Ja, vorige week zat ik nog letterlijk met de kachel aan. En nu ben je dus aan het puffen. Tenminste, een heleboel mensen zullen het ook heel fijn vinden. Neem ik aan hoor. 28 graden, morgen 29 graden. En dan duiken we werkelijk naar beneden. Naar de 20 graden. Althans, dat is de voorspelling van een heleboel sites. Ja, het kan ook niet altijd natuurlijk zo bloed en bloedheet blijven. Blijkbaar zit Europa onder een soort hittedak weer. Hè? Maar ja, na woensdag gaan we weer naar de 22 graden op donderdag. Maar vandaag dus in ieder geval 8 à 29 graden. En morgen is het ook nog lekker warm. Laat ik het daar maar een beetje bouwen. Mensen, maak er gebruik van. Geniet ervan. Misschien zit je lekker buiten. Kun je buiten leven. Balkonisch worden we hier helemaal ingericht. Ik zag allemaal mensen. Ja, balkonseizoen is weer begonnen. En misschien zit je lekker onder een afdakje op je camping. Het is allemaal mogelijk. Vroeg in de ochtend wordt het al redelijk warm. Hè? Dus hou er rekening mee. En smeren. Blijf ik maar zeggen. Hier zijn Marco Borsato en John Eubank en Lippenstift.

Wesley Bronkhorst en Rosé. Rosé was in de jaren 70 een heel hip drankje. Tegenwoordig ook weer, zeker met dit weer. Wanneer de zon schijnt, trekken we naar buiten, naar een park, zwemplas. Nou, in Volkswijken werd heel veel buiten gezeten, voor de deur. En tegenwoordig is dat helemaal hip. Dat zie je echt niet meer alleen in Volkswijken. Tegenwoordig worden hele straten afgewerkt. En dan kun je met alle buren buiten zitten. En dan kunnen de kinderen stoepkrijten en op de straat spelen. Nou, in de jaren 50 ontstond in de Volkswijken voor gezinnen in de steden het stoepzitten. Zo wordt dat dan genoemd. Het zorgde ervoor dat de buren elkaar leren kennen. Hier in Zuilen gebeurde dat ook niet zoveel, maar wel dan weer in de betonbuurt waar ik dan heen ging, naar het Noorderbad. Daar zaten mensen lekker voor de deur en dat vond ik altijd heel bijzonder. En dat gebeurde dus echt in de Volkswijk. Alhoewel Zuilen ook een Volkswijk was, maar ik kan me niet herinneren dat mensen daar buiten zaten in ieder geval. Nou, er staat een heel artikel op de pagina van Bingo dat het al lang niet meer is voor

arbeiders van vroeger uit de volkswijken. Zo rond 2000 draaide het om. En toen werd het ook iets van de middenklasse, zoals ze mooi heet. En iedereen voelt zich vrij om op de stoep te gaan zitten. Ja, waarom ook eigenlijk niet. Sowieso horen gaan we veel meer op terrassen zitten en in parken. Want de terrassen die gaan tegenwoordig al bij de eerste zonnestralen open. Nou, dat is echt iets van de laatste... Nou, wat zal het zijn, 20 jaar. Leuk, nou, dat stoep zitten, dat zou je eigenlijk bijna immaterieel erfgoed kunnen noemen. Hè? Want ik weet nog wel dat in sommige wijken inderdaad mensen lekker buiten zaten. Ook ondiep, hè, daar zaten ook mensen allemaal buiten. En in Zuilenweer net niet, tenminste niet bij mij in de buurt. Gek is dat, hoe dat verdeeld was eigenlijk. Nou ja. Hier zijn Corrie Konings en Koos Alberts. Ik wil altijd bij jou zijn. We gaan langzamerhand naar het nieuws van 9 uur op deze tweede Pinksterdag. Ik zet even een stoeltje buiten. Ik ga wel voor mijn deur zitten. Ik ga ook stoep zitten. Dan kan ik zwaaien naar de buren. Leuk.

Ik hoor het Corrie Konings nog zeggen. Koos, zullen we weer een album samen maken? Nee, heb ik helemaal geen zin meer in. En Corrie Konings keek maar van waarom? Ja, heel lang geleden alweer hoor. Corrie Konings en Koos Alberts. Over heel lang geleden. Vlodder had je heel lang geleden. En dat is tot op de dag van vandaag gehaald. Nou, er is weer een nieuwe serie uit. Hè, met Tatjana in de hoofdrol. Er wordt gezegd dat Tatjana kan niet acteren. Dat heeft ze ook nooit beweerd. Ze zei altijd, ik ben een typetje. En ja, ze

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. Als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
3: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
2: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
2: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: 55PLUS, woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
6: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

had van de week nog app-contact met Guus. Ja, het klinkt een beetje bee, maar ik zag een fotootje van hem. Hij propte een plectrum in een pinautomaat. Een pinbalautomaat, hè, zo'n flippenkast. Ik zei geen Tommy doen van Elton John, de versie. Nou, zei hij nee hoor, helemaal niet. Dus dat weten we dan ook weer. Zo, informatie waar je niks mee kunt. Hier zijn mijn heesters. Alles wordt beter, mensen. Dat is een goed.

Emma heeft dus een alles wordt beter. De plannen voor de nieuwe meerwijderlijn die liggen ter inzage. Bewoners die kunnen vanaf vorige week reageren op de onderzoeken en plannen voor de toekomstige tramlijn tussen Utrecht en Nieuwegein. En er komen 3 inloopavonden. De meerwijderlijn die moet in de toekomst zorgen voor een snelle verbinding tussen Utrecht Centraal, Utrecht Zuidwest en Nieuwegein. En volgens de gemeente is de nieuwe tramlijn nodig, omdat er de komende jaren heel veel woningen en bedrijven bijkomen in onder meer de Merwede-Kanaalzone en Nieuwegein-Noord. En de huidige bus- en tramverbindingen die zouden in de toekomst te druk worden. Nou, waarschijnlijk wordt dat allemaal overdekt. Hè? Ja, er wordt al heel lang over gepraat. Vredenburg, daar zou ook eigenlijk een tram doorheen moeten denderen. En dat zou dan allemaal ondergronds moeten. Nou, deze keer wordt de lijn, dat is het plan, deels overdekt aangelegd. Vanaf Utrecht Centraal rijdt de lijn via een tunnel richting de Overstede en Oudenlaan en daarna verder langs de Europalaan en Westraven. De Merwede-lijn die komt op een plek van de huidige busbaan van de Europalaan. De bestaande tramlijn en de trambaan die blijft behouden. En op de plekken waar de tramlijn dan overdekt wordt, ontstaan volgens de gemeente ruimte voor groen en oversteekplaatsen. Nou, heel benieuwd, maar dat duurt nog heel lang hoor. Gaat pas 2040 worden als daar echt mee gereden gaat worden. Ik heb 3 liedjes voor je. Justin de Wild, Cheerio. Wat een hit is dat, hè? Gewoon nummer 3 deze week in de top 40. Marco Schuitmaker die zingt deze nacht, maar begin met even serieus. Een nieuwe single, Fiesta Escalada, op deze tweede Pinksterdag.

was helemaal gek, die jongen. Ja, een top 3 hit is echt lang geleden, hoor, in de top 40 voor deze zanger uit Veenendaal. Deze sympathieke zanger uit Veenendaal. Mag ik dat zo zeggen? Ja, denk het wel. Vandaag een graadje of 8, 29, noord-noordoostenwindje, bijna geen wind. En dat hadden we gisteren ook, de dag ervoor ook. Het is bijna voor een hoop mensen een beetje benauwend. Maar aan de andere kant, laten we blij zijn met dat mooie weer. Want na morgen gaan we alweer naar de 20 graden. Dus ik zou vandaag er zeker nog van genieten. Morgen kun je dat ook nog doen. En de nachten die zijn helemaal niet koud. Zo 13 à 14 graden. En morgen staat er noordwestenwindje 3. En die gaat dan draaien dinsdag op woensdag naar het noorden. En dan krijg je dus koudere temperaturen. Dus geniet ervan van deze prachtige, prachtige temperaturen. En ga naar Maarseveen of de Wilgenplas. Of ga zwemmen bij de Munt. Doen ook heel veel mensen. Of gewoon een van de aangewezen zwemterreinen. Wordt zelfs gesproken om hier bij mij aan de overkant in de haven papaal in de grond te douwen en daar ook zwemterrein van te maken. Ik ben toch heel benieuwd, behalve dan die windmolens die wel of niet daar gaan komen. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat er over 10 jaar uitziet. Ik heb een circus kusters op deze tweede Pinksterdag en verliefd.

Nou, hij zat naar zijn eigen liedje te luisteren bij mij in een studio. En dan moest hij janken. Ja, het is echt gebeurd. Wesley, ja, ik vind het zo mooi. Vind ik leuk, hè, dat de artiesten dat ook hebben. Hier zijn Flemming en Hartwell zonder jou hier bij Bingo FM. En het is alweer bijna 9:30. En daarna Marianne Weber. Hel maar niet om mij. Ik maar.

0: gewoon terecht. Jan Verhoeven op de achtergrond volgens mij. Helemaal niet aan mij. Marianne Weber hoorde hier bij Bingo FM. Of ben ik niet helemaal goed? Denk het wel. Mensen, dit is Bingo FM. Waar kun je nou lekker aan het water gaan zitten? Behalve om te zwemmen ook gewoon een drankje krijgen. Nou, stadstrand moet ik zeggen. Soja is een van de mogelijkheden. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal. Je hebt bijvoorbeeld ook Olof van de Kade. Dat is ook zo'n plekje bij de Ooster- en Westerkade. Theus Rijnouwen. Ja, iedereen kent dat natuurlijk, hè, in Bunnik. Daar kun je aan het water zitten. Tenminste, als je een tafeltje buiten kunt krijgen. En je kunt er ook pannenkoeken eten en cappuccino krijgen. En van alles nog wat. Gegeven paard, wordt er gezegd. Kun je ook op het terras gaan zitten. Aan het water, aan de Singel. En op Zuid in Hooggraven is een topplek om te genieten van de zon. Terras aan het water, zo heet het, hè, op Zuid. En lekkere dikke kussens. En je kunt daar, als je een plekje krijgt, genieten. Camping Ganspoort heb je nog eens een keer. Dat is ook wel leuk in Rotsoort. Ja, je denkt er niet over na, maar dat zit ook aan het water. Want we hebben natuurlijk hartstikke veel water in Utrecht. Oude Pothuis wordt zelfs aangeraden. Ja, er is ook een terras, wist je dat? Ik heb daar wel eens gezeten. Ik heb daar wel eens geluncht. En dat duurde, maar het was hartstikke leuk. De Nijverheid, Werkspoorkwartier. Daar heb je ook ateliers en creatieve werkplekken. Maar dat niet alleen. Je kunt er op het terras aan het water ook fijn genieten van de zon. En een koud biertje. En op Rozen is ook een idee. Op Kanalenland aan de Rooseveltlaan. Je kunt er terecht voor een laat ontbijt. Als je nu je nest pas uitkomt. Een diner nemen. Of gewoon lekker om te borrelen. Met uitzicht op het kanaal. En er zijn nog veel meer plekken op. Bij mij hier achter in Oud-Zuid. Is ook een verborgen plekje, joh. Aan de Vecht. Daar zit dan ook een restaurantje. Ja, er zijn zoveel plekken in Utrecht wat dat betreft. Ik hoop dat je, als je in Utrecht bent, daar heel veel gebruik van maakt. Luister je buiten Utrecht, ben je ook natuurlijk hopelijk spekkoperen en genieter. En er zijn heel veel mensen die op de balkonnen gaan zitten en in de achtertuinen. In mijn geval de achtertuin. Als ik zo klaar ben, dan ga ik in mijn strakke zwembroekje ga ik gewoon weer lekker in mijn stoel liggen. Hier is Gesper Doel. Ik neem je mee. Ik heb Miss Montreal schuilen en Donnie Senne die zingen Waar blijf je nou?
1: Ik denk dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

0: TikTok, TikTok.
1: Nou.
2: God, waar blijf je nou?
1: Ja, inderdaad. Donnie en Senna en waar blijf je nou? Oh, mensen, wat hoort dit liedje toch bij dat mooie weer van de afgelopen dagen. En zeker op tweede Pinksterdag kun je je gewoon je voorstellen dat je in het gras ligt met een sprietje tussen je tanden. En dan over dit soort dingen nadenkt. En dat je bij jezelf ook denkt, vanavond ga ik barbecue. Je hoort Rob Zorn, maar eerst Bluff. En wat een mooie dag. Prachtig, prachtig, hè?

Ik vind het zo leuk. Mijn vriend Rob Zorn die is enorm liefhebber van beesten. En ja, hij houdt van huisdieren, maar hij gooit ook dieren heel graag weer op de barbecue. Beetje rare effect is dat wel. Rob Zorn, ja, ik ben hartstikke kwaad. Zijn wel hondjes mishandeld en vervolgens heeft hij dan een kiprecept. Dan denk ik, ja, als je, nee, goed, ik zou daar vegetariër van worden. Maar Rob Zorn niet hoor, hij weet dat op de een of andere manier te combineren. Nou, combineer vandaag met alle leuke dingen die je eventueel van plan bent. Houd Bingo FM aan, zo Jon Schaap. Dan de rest van de programmering vanavond om 11 uur is Lawrence Rood nog een keertje. Ik heb er net de meisjes nog eens mooi verliefd. Een hele fijne dag, hoi hoi. Morgen is er weer een gewone ochtendshow. Hoi hoi.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. De ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisatie kreeg vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

Ik lach en leef mijn dromen. Ik droom er altijd van om plaatjes op de radio te draaien. En hier ben ik dan. Tot 12 uur vanmiddag bepaal ik hier de toon van de muziek op Bingo FM. We maken het natuurlijk weer extra gezellig. Op dit moment is het

0: van de hoek.
1: Ja, ik ben nooit zo balvast geweest. En wanneer ik als kind ging voetballen en er weer een ruit kapot was, dan zei de hele buurt, dat was een schot van Schapie van de hoek. Connie van der Bos was dit. Nick Nicolai hoor je met Rosie, de bingo-schijf van deze week. Ik draai de hits 3 op 3 voor je. En ik heb nu Wesley Klein voor je opgezocht.

de juiste titel gevonden voor het liedje, want ik voorspel een hit in de boeken. Hey, jij bent de kanje. Peter Beentzen gaat het straks voor je zicht. Maar ik heb eerst zin in een muzikaal uitstapje. De zussen Ellen en Cameron Wood maakten leuke hits met elkaar. Ze heten Maywood. In de jaren 80 scoorden ze grote hits. En vanmorgen pakken we samen met hun de koffer in.

tussen Dieshoek en Westkapelle. Dat is een mooie kustplaats in de provincie Zeeland. Zo maken we heel wat muzikale uitstapjes met

Jeffrey Tanis heeft het goed bekeken. Net als wij allemaal pakt hij de zonnestralen mee vandaag en deze week. Dit was zijn Nederlandstalige tekst op dit sweat. Ik draaide ook Chris Bauer voor je vanavond een vent. En daarvoor een liedje dat je waarschijnlijk herkende. Nou, dit van Tante Leen, diep in mijn hart, gezongen door Wesley Ponsen. Dit is Winkel FM. Na het nieuws van 11 uur heb ik nog meer hits voor je. Straks Suzanne en Freek met papa na deze oude klassieker van Rob de Nijs.

0: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Tsuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in de midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
6: Schaap met John Schaap.

Toontje Lagen. Een band waarvan de leden allemaal in Wageningen wonen. Daar liggen hun roots. Ze scoorden leuke hits. Stiekem gedanst, net als in de film. En dit was ook zo'n knijter van de band Toontje Lagen. Zoveel te doen. De boog kan niet altijd strak gespannen zijn. En zeker op zo'n warme dag als vandaag moet je het wat rustiger aan. Ja, en zorg dat je voldoende drinkt. Hey hoor, dan moet je niet direct naar de koelkast rennen om een blikje bier te pakken. Het beste.

0: Maar het is de mooiste week van het jaar. Nou, laten we hopen dat we meer krijgen dan een week. Het is nu in ieder geval een mooie zomerdag in Nederland. De temperatuur loopt langzaam op en het kwik tikt vandaag 29 graden aan. Als het KNMI het in ieder geval juist heeft. Oh, daarover draai ik straks een leuk liedje van Tony Peroni. Hij schreef het samen met Henk Westbroek op een mooie zomeravond. Guus Meeuwis en Vergant, hoor je ook op bingo. Hij is Frank van Etten. Ik leef vandaag.
1: Liever spijt van wat ik niet heb gedaan. Dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt. Het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

Ai, ai, Olga. Dit was hem, de nieuwe single van Denny Christian. En Gerard Joling hoorde je hiervoor met Dan voel je me beter. In de schatkamer van Bingo FM liggen prachtige albums van André Hazes. En op één van die albums, Jij bent alles, staat

Deem is overbodig. Wolter Kroes zijn hart wijst hem de weg. En anders de liefde die naast hem zit op de bijrijdersstoel. Arie Jansen met een mooie klassieker nu. De zomerhit Julie

Franse medley. Morgenochtend om 10 uur. Dan ben ik weer voor deze microfoon om een leuke show voor je te maken. Maar nu ga ik genieten van de buitenlucht en het heerlijke zonnetje. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen. Dan ben ik er weer naar de ochtendshow.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en met vrienden.

Andy van der Leek en ik heb de zomer in mijn bol. Nou, dat is een goed gevoel, zeg. Dat wil ik ook wel iedere dag hebben. Maar ja, een keer regen of wind is ook wel fijn natuurlijk. Niet altijd de hele dag de zon. Dan ga je ook weer vervelen natuurlijk. Jij bent

Het broodje speciaal van vandaag is er even de Cats. Love is a Golden Ring. Uit 1984 alweer. Kun je nagaan. Die tijd die gaat zo snel. Met de platen blijven er toch wel in je geheugen hangen. En je denkt van, oh, dat is wel leuk om die eens een keer te draaien. Nou, dat was in dit geval het broodje speciaal van vandaag. Van de Cats. And Love is a Golden Ring, zoals ik al zei. Dit is William Jans.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het lopen- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Dekker en Vespa. Ja, lekker lijkt me dat op zo'n Vespaatje. En dan door Italië rijden. En dan een beetje genieten van de omgeving. En genieten van het Italiaanse leven. Lekker eten, wijntje erbij. Nou, dan kom ik de dag wel door, denk ik hoor. Ja, ik weet het wel zeker. Hier is Bloem. En wat het heet Omdat. Ja, waarom? Nou, omdat het zo heet. Daar kan ik verder zelf niks aan doen natuurlijk. Joost Tip is trouwens de leadzang van Bloem. En dat is weer de zoon van Mies Bouwman. Ja, en wie kent Mies Bouwman nou niet? Iedereen. Hey, hallo.

Frans Duits, kom terug, ze heette dat. En dat zat er in die oude platendoos. En ik moet je eerlijk bekennen, er zit nog veel meer mooie muziek in dat ik dacht van, oh, dat is leuk om te draaien. En dat is ook wel leuk om te draaien. Maar ja, je kan er maar één draaien per

Sander Kwarten, en wat is je naam? Nou, Henry Verwoerd. En ik ben zeker niet de lafaard van de stad. Dit is Gerard Schonebeek bij Bingo FM.

Marloes Oosting. En als ik weg ben. Nou, dat komt goed uit, Marloes. Misschien dat ik met jou mee kan rijden, want ik ga er ook vandoor. Ik zie je graag morgenmiddag weer, tussen 12 en 2. Veel plezier met de rest van de programma's. Want het gevoel is dat het...

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur. 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakte ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
4: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Spencer met de Komdans de hele nacht met mij, hoorde je. Hey, goedemiddag, het is de tweede Pinksterdag. Van harte welkom, het is tijd voor bingo in de middag. Dankjewel weer, Henry, voor je lunch. We hebben genoten. En nu gaan we genieten tot de 4 uur op deze maandag 25 mei. Met Suzanne Vreek, als het avond is.
1: Soms

Leeuw Kleine met Sammo Welten en de Amsterdamse zomer maakt me nou niet gek. Wat een fantastisch weertje vandaag weer. Hè? Weer warm, dus goed insmeren, genoeg drinken. En lekker genieten van al die hits die voorbij komen hier op de Stadszender van Utrecht. Tot 4 uur bingo in de middag. Straks Kevin, hij strookt tot 6 uur. En vanavond om 11 uur nog een uurtje met elkaar naar bed. Dit is Guido van der Graaf met Ik Kom Terug.

En ook de klassiekers draaien we graag mee hier op Bingo FM. Imca Marina hoorde je met Viva España. We gaan naar het kleine orkest met Koos Werkeloos.

0: jongen uit de stad.
1: Jongen uit de stad van Billy Dans. En normaal gesproken zou je nu het regionale nieuws krijgen van 2:30. Maar het is Pinksteren. Dus dat betekent dat wij vandaag ook geen regio nieuws hebben. Maar het laatste nieuws lees je via bingofm.nl en in onze app.
2: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

Je hoort nog steeds bij mij van Fleur. We gaan zo dadelijk naar het NOS Journaal van 3 uur. En daarna nog een uurtje hoor. Bingo in de middag. Hou hem lekker aan. We gaan naar de laatste tot aan het nieuws. K3 met Donnie Schaduw. Tot zo. In

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

een beetje van de kick. Nou, een beetje opletten op het weer vandaag. Genoeg drinken en goed smeren. En lekker naar Bingo FM blijven luisteren. Met de Frank Boeijengroep nu.

0: Jeffrey Kuipers met Shit Happens. En je weet het, vanmiddag geen regio nieuws, maar het laatste nieuws lees je in onze app en bingofm.nl.
1: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

Incredible van Rolf Sanchez en Chris Cross Amsterdam. Gerard Paltz nu met Jaman, een mooie chica zoals jij. Nou, ik ken een chica, de hond van mijn oma, die heet zo. Crazy.

De malle molen van Hedy Lester hoorde je. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag. Veel plezier met Kevin. Hij gaat de allerlekkerste liedjes voor je draaien hoor, tot 6 uur. En ik ben er vanavond weer tot dan. Ja, om 11 uur ben ik er weer. Misschien lekker barbecuen zo. Och, met Kevin. Oh, nou, hij heeft leuke platen klaarstaan hoor. Dat komt helemaal goed. Hey, Leona nog met Zomer op je radio. Tot vanavond en anders tot morgen. Ciao, ciao.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: C. Wouter Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
4: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
5: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Een hele goedemiddag en van harte welkom bij Op Weg. En we kijken meteen even naar de situatie op de weg. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Daar staat 7 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht ongeveer 7 minuten. Het wegdek is daar in een slechte toestand en de rechterrijstrook die is dicht. En je gelooft het of niet, tot zover de fileinformatie.
7: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Van de Sangria en Baal of FC Utrecht. Helaas wisten ze gisteren niet te winnen van Ajax. Uiteindelijk werd het verlenging. En daarna kwam het uit op penalties. En dat hebben we helaas niet kunnen winnen. Ja, tot volgend jaar vooral de Eredivisie spelen. En vooral zorgen dat we dan wel richting Europa gaan. Maar een hele nieuwe ploeg, een hele nieuwe trainer. Dus laat ze lekker gaan bouwen. En vooral gaan zorgen dat we volgend jaar wel mee kunnen richting Europa. Goed zo, in ieder geval aankomende vrijdag praten we nog even met Paul Pessel. Praten we naar over dit seizoen. En gaan we redelijk vooruitwerken richting het WK voetbal. Voor nu tijd voor Pommelie, Thijs en Mo. En in het midden.

Rinus Werens en Wesley Ponsen. Hem bruine ogen huilen niet. Lekker hoor, buiten een graadje op 30. En Bingo FM is bij je de hele dag met hele leuke programma's. En het allemaal tijdens deze tweede Pinksterdag. Bij een incident op de Mariaplaats in Utrecht is vanmiddag één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte sloeg naar het incident op de vlucht. En volgens de politie hebben veel omstanders het steekincident zien gebeuren. Agenten zoeken naar een man met een lichte huidskleur, kort haar en een lichtgrijze rugzak. Hij droeg onder meer een donkerblauwe jas en een pet. En de politie vraagt mensen naar de verdachte uit te kijken en niet zelf te benaderen. En als je iets hebt gezien of je hebt de verdachte ergens zien lopen, bel het 112. Want de politie hoort graag wat je allemaal gezien hebt. Wij gaan door met Dave Dekker. Hij was vorige week nog de bingo-schijf van de week. En het allemaal met zijn Vespa.

0: heeft voorlopig geen vestiging meer in Utrecht. De organisatie moest de vestiging aan de Katrijnensingel verlaten omdat de huur werd opgezegd. Een nieuwe locatie is al niet gevonden en Utrechters met juridische vragen kunnen voorlopig terecht in de vestiging in Amersfoort, waar in dit geval ook meer personeel is ingezet om de werkdruk te ondervangen. Ja, het juridisch loket geeft gratis advies aan mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld over werkhuur en alimentatie. De organisatie zegt hard te werken naar een nieuwe plek in Utrecht. En als daar meer over bekend is, hoor dat zeker hier op Bingo FM. Hier is Gianluca en Weet dat ik van je hou.
1: Straks wordt de stad langzaam donker. Niemand weet hoe ik me dan voel. Ik heb al jouw brieven gelezen.

Langs de weekend heb je nog leuke dingen gedaan. Wij hebben afgelopen zaterdag de verjaardag van onze kids gevierd. Die zijn namelijk vlak achter elkaar jarig. Dus dat vieren we tegenwoordig samen op een hele leuke locatie. Nou ja, gisteren vrij rustig aangedaan. En vandaag wouden ze natuurlijk hun verjaardagsgeld uitgeven. Dus even wat leuke dingetjes gekocht met ze. Nog even een ijsje gegeten. En voornamelijk lekker van het zonnetje genoten. Nou ja, dat kunnen we de komende dagen ook wel blijven doen. Morgen met temperaturen zo rond de 30 graden. En woensdag aanstaande gaan de temperaturen een beetje zakken. Kunnen we een beetje bijkomen naar temperaturen zo rond de 23 graden. Donderdag 25 graden, vrijdag 27 graden. En het weekend temperaturen tussen de 23 en de 25 graden. Lekker hoor. Hier is Jeffrey Tanis en oh sorry Gina.

Pot wel de vijfde positie. Dit was Bonnie Sinclair en Droog je tranen, Piero. Tijdens het tweede uur kijken we nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En ook rond vijf uur kijken we nog eventjes naar de situatie op de weg. Maar ik ga ervan uit dat het in ieder geval enorm rustig blijft tot de Nederlandse snelwegen. Voor nu tijd voor Wolter Kroes en vandaag zit ik weer lekker in mijn

als André Hazes. Helaas mij alleen. En kom niet met verhalen over spijt. Deze plaat werd even later opnieuw genomen door Henk Dame. Die maakte daar een hele gezellige versie van. Maar dit is het origineel van André Hazes. Helaas mij alleen. Hier op Bingo FM. De Utrecht.

0: FM, onder andere Sjoerd Hoeper.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
5: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Ja, ik zag deze platen tussen staan. Ik denk, leuk om dit uur mee te openen. Dit was Sjoekedoepen. De wandelclub hier op de zender. Inmiddels 5:07. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. En we rijden met je mee tot aan 6:00 vanavond. Daarna de hoogste tijd voor Bingo Nonstop. Dat tot aan 8:00 vanavond. Daarna Utrecht Sociaal tot 9:00 vanavond. Dan nog even een paar uur Bingo Nonstop. En vanavond tussen 11 en 12 ga jij heerlijk naar bed. En dat doe jij met Loris Nicolaas op de radio. Hier is Tino Martin.

Danny van Mijn. Studentenkamers in Utrecht zijn opnieuw duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van de nieuwste verhuurrapportage van Kamernet. De normale huurprijs voor een kamer ligt nu op 800 euro per maand. Ruim 8% hoger dan een jaar geleden. En daarmee is Utrecht na Amsterdam de duurste studentenstad van Nederland. Dit betreft inderdaad de particuliere huur. En opvallend is wel dat de prijs per vierkante meter nauwelijks is gestegen. Landelijk betalen studenten gemiddeld 660 euro voor een kamer. Lieve mensen, wat een geld. Wij gaan boeren met Quincy. En je was alleen maar een verlangen.

En kijken wat iedereen er voor content onder andere op plaatst. Maar af en toe zitten er wel hele leuke dingen tussen. Onder andere dit nummer, Grote Mond, Klein Hartje van Ziggy in the House. En ik was eventjes een beetje aan het bekijken van, goh, waar komt deze plaat dan vandaan? Maar ja, Ziggy in the House nergens kunnen vinden. Dus deze plaat lijkt via AI in elkaar gezet. Ja, ik vind het heel bijzonder dat het tegenwoordig allemaal kan. Je moet tegenwoordig zo goed luisteren naar muziek. En zeker te weten om te beoordelen of het wel of geen AI is. Nou ja, hier is dus wel het een en ander aan AI aan toegevoegd. En ja, hij heeft meer van dit soort nummers eigenlijk uitgebracht. Dus fantastisch goed gedaan. En lekker zomers. En daarom ook even gedraaid hier op Bingo FM. Hier

Rutje Kropf en Vrede hier op deze maandagmiddag. De week begonnen, maar de meeste mensen nog een heerlijk dagje vrij vanwege Tweede Pinksterdag. En dat pakte goed uit, want vandaag ook heerlijke temperaturen, zo rond de 29 graden buiten. Ja, ik stond dus een beetje scrollen tussen het nieuws uit de regio, maar volgens mij is alles wel een beetje benoemd. En ik ga vooral zorgen voor de lekkerste Nederlandstalige platen. Ik kan me voorstellen dat je zo de barbecue gaat aansteken. En dan vooral zitten wachten op lekkere Nederlandstalige muziek en zo min mogelijk leed op de radio. Hier zijn Dario en Joyce Baker. En zing met

dit soort nummers ga je de komende tijd nog veel meer krijgen over het Nederlands elftal. Dit was De Leeuw komt eraan van Samuel Welten. In de eerste wedstrijd voor het WK voetbal speelt het Nederlands elftal op 14 juni. Dat is op een zondag trouwens. En deze wedstrijd begint om 10 uur 's avonds. Dus dat wordt zeer zeker een latertje. Want als het goed is zijn we pas rond 11:30 uitgespeeld. En ja, de meeste mensen moeten toch de volgende dag werken. Maar het zijn wel redelijk vaak van dit soort tijdstippen. Want volgens mij zie ik zelfs 1 keer 1 uur 's nachts ertussen staan. Nou ja, of het allemaal klopt, geen flauw idee. Maar we gaan je zeer zeker op de hoogte houden hier op Bingo FM. Voor nu tijd voor Frank Vergooijen en Suzanne Veldmeijer. En samen zingen zij veel leuker met jou.

0: En jouw glimlach op je mond. We gaan zo nog even mijn verdwaalde plaat draaien. Een Engelstalig nummer van een Nederlandse artiestband of groep. En ja, ik weet het. We hebben al Django Wagner gedraaid met Volare. Maar dat was een extraatje. Je krijgt zo nog even muziek van BZN. Maar allereerst tijd voor even een rustige noot op de zender. En dat doen wij met Paul de Leeuw. Samen met Jan Smit. En samen zingen zij Zeg me, zeg me, zeg me.
1: Waarom ben je zo stil? Het lijkt wel alsof je mij iets zeggen wil.

0: Hallo, wij zijn BZN. En ook wij zijn blij met Bingo FM.
1: Nu doen we het nog een keer.
0: Hallo, wij zijn BZN. En ook wij zijn blij met Bingo FM.

Volgens mij meer is het niet. Kan wel enorm romantisch zijn, kan ik je melden trouwens. Voor de tijd voor Justin de Wild. Hij staat op plaatsje nummer 3 in de Nederlandse top 40. Hier is hij met zijn Cheerio!

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie, ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
5: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
4: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen, worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: U luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag in Utrecht Sociaal hervatten we de serie over ruim 50 jaar FC Utrecht. Eerder hebben we het gehad over de oprichtingen in de jaren 70 en daarna over de jaren 80. Maar weten jullie nog hoe het met onze FC ging in de jaren 90? Vandaag hervatten we dus deze serie samen met Remco, onze eigen sportprofessor. Remco, een hele fijne avond. Fijn dat je er weer bent en fijn dat je ons ook weer wil meenemen in de geschiedenis van onze enige echte voetbalclub FC Utrecht. De jaren 90 terug. Dus om maar meteen met de deur in huis te vallen. Hoe verging het de FC eigenlijk in de jaren 90?
1: Ja, eigenlijk, goedenavond Menno, zijn dat eigenlijk wel de magerste jaren die we gekend hebben.
0: Serieus?
1: Ja, we hebben daar niet zoveel succes gehad en eigenlijk alleen maar een stukje ellende meegemaakt.
0: Echt waar? 10 jaar lang ellende?
1: Nou, nee, niet 10 jaar lang, het grote deel. Nou ja, kijk, het begon natuurlijk al met dat wij maar voor 3.500 tot 5.000 mensen thuis speelden.
0: Ja.
1: In een stadion waar 25.000 man gaan, dus je viel bijna niet op.
0: Nee.
1: Nou, daarna hebben we ook eigenlijk niets meer gewonnen. We hebben geen finales gespeeld. We hebben maar 1 keer Europees voetbal gehaald.
0: Maar wacht even. Je zegt 5.000 man, waar er 25.000 in konden. Hoe kwam dat, dat het publiek niet meer kwam?
1: Nou, met iedereen in die tijd was een beetje van Ajax. Iedereen liep in een Ajax-shirt. En de Galgenwaard was een beetje leeg. Terwijl het hele gekke, de amateurs, UVV, Elinkwijk, Dons, dat waren allemaal
0: Holland.
1: De top. Holland, hè?
0: Ja.
1: Holland inderdaad. Heel goed hier dat vermeld. Dat was de top van het amateurvoetbal.
0: Ja.
1: Dus daar liepen de talenten.
0: Ja.
1: Maar goed, daar komen we zo nog op terug.
0: Ja, daar gaan we het straks eventjes over hebben. Want dat vind ik ook wel een bijzonder onderwerp. Maar de mensen kwamen dus niet naar het stadion. Maar was het ook geen attractief voetbal?
1: Nee, ook eigenlijk niet. Want we hebben in die periode 3 keer een seizoen gehad wat we bijna gedegradeerd waren.
0: Ja.
1: 1 zelfs op de laatste speeldag dat we nog ons lijfsbehoud moeten hebben. Dus het was niet best. We hebben maar 1 keer een halve finale gehaald. Dat was tegen Volendam thuis. En die verloren we ook nog met 0-1. Dat Volendam de finale haalde. Degene die toen scoorde, Jurgen Smeets, die haalden wij toen naar Utrecht toe. Maar dat werd ook geen succes.
0: Helaas,
1: dan zie je al een beetje dat het echt een beetje malaise decennia was.
0: Noem nou eens wat namen van jongens die in de tijd, in de jaren 90 speelden.
1: Nou ja, Aplugboer, Marcel van der Net, Edwin de Kruijf, Erik van der Meer, Herman Verrips.
0: Het zijn toch niet de minste spelers, hè?
1: Nee, ik kom er zo nog op, want heel veel van die jongens die haalden dus Jong Oranje.
0: Ja.
1: En er is zelfs eentje, die haalden zelfs ook nog het Nederlands elftal, Johan de Kok.
0: Ja.
1: Oh, dus
0: ja,
1: daar gaan zeker. We het ook nog over hebben. Dus er was talent genoeg. Alleen het liep niet, er was geen geld. Het rommelde bij Utrecht een beetje zoals het nu is. Hè. Wel heel erg goed, maar waar allemaal iconen wegvallen en er zit geen structuur in en iedereen probeert een graantje mee te pikken, weet je wel, van de successen en dat soort dingen. Ja, en dat was trainers kwamen maar en trainers gingen weg. Voorzitters gingen weg en er kwamen maar, nou ja. En eigenlijk was er maar 1 stabiel iets. En we hadden natuurlijk in die tijd, hadden we wat nu AZR is.
0: Ja.
1: Dus dat hadden we een beetje, dat was het enige wat we nog hadden bij AMF. Dat was hetgeen wat natuurlijk wel goed deed. Alleen, er was niet genoeg om te meten aan de top. Ja,
0: ja.
1: En we hadden heel veel concurrentie van Ajax, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, gek.
1: Als merchandise.
0: Maar het blijft toch heel erg raar, hè? Want ik zeg net al in mijn intro ook, het is de enige echte voetbalclub, betaald voetbalclub van de provincie Utrecht.
1: Ja.
0: Dat is toch raar, hè? Sommige steden, ik noem even een stad als Rotterdam, die heeft Feyenoord, die heeft Excelsior, die heeft Sparta, die heeft 3 betaald voetbalclubs en wij hebben er 1 en wij krijgen het niet voor elkaar in de jaren 90 om goed mooi voetbal te spelen.
1: Nee, maar dat is een beetje het Utrecht, want we hebben natuurlijk eentje die het probeerde, en dat was een oud Utrecht, dat was Hans van Breukelen, die in 97 de Challenger presenteerde. Dus dat wij de top 4 gingen aanvallen.
0: Ja.
1: Nou, daar werd toen zo raar over gedacht dat iedereen dacht, nou, doe even lekker normaal, hè, dat doe je al gek genoeg.
0: Ja.
1: En dat is een beetje hoe een Utrechter erin steekt. Wij doen niet aan heldenverering, dus doe gewoon lekker gewoon en normaal. En we zijn ook een provincieclubje.
0: Oké, Remco, we gaan straks door in de jaren 90, maar eerst muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de serie van 50 jaar FC Utrecht. En we zijn aanbeland in de jaren 90. En natuurlijk is weer aangeschoven Remco Neu, want Remco weet alles over FC Utrecht en over het voetbal in onze provincie. Remco, we hebben het net gehad over de magere jaren 90 eigenlijk. Daar was niet zo heel erg veel aan. We speelden niet echt attractief voetbal. Er kwamen weinig mensen naar het stadion. Maar ik heb, en je zei het net ook al, ook wel gelezen dat ze een aantal keer echt om een lijfsbehoud hebben gevochten.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat is zelfs drie keer gebeurd in die periode.
0: Drie keer in 10 jaar.
1: En het begon al in 92. Toen eigenlijk het jaar nadat we Europees haalden. Toen zetten we eigenlijk een beetje de val in. De spelers kwamen niet meer. Het was niet meer Utrecht wat aantrekkelijk was. En toen hadden we al een wedstrijd tegen NAC. Die hadden we 3 wedstrijden voor het einde. En die moesten wij eigenlijk 1 puntje. Toen had je nog 2 punten voor een gewonnen wedstrijd.
0: Oh ja, ja, dat was toen de tijd toch. Ja.
1: Moest je toen genoeg hebben. Dus dan hebben we een soort, ja, hadden we uit de wel bij NAC. En die hebben wij nog 0-0 gespeeld. Okay. Waardoor we net lijfsbehoud hadden. Nou, daar was al een beetje commentaar
0: op. En lijfsbehoud is dus niet degraderen.
1: Degraderen, ja.
0: Zo erg was het,
1: ja. Dus wij speelden echt onderin. We speelden echt het rechte rijtje.
0: Ja, ja.
1: Terwijl we naar het linker rijtje wilden. Ja, daar kwamen we niet uit.
0: En moesten ook.
1: Moesten ook, ja. Want we hadden best wel goede voetballers. En toen hebben we hem nog zelfs 2 jaar later, toen hadden we zelfs een schandalige salonremise, dus een verplichte remise die van tevoren afgesproken was.
0: Serieus,
1: tegen Sparta. En het werd 0-0 in de Galgenwaard. Ja. Er zit gewoon een leuk verhaal achter. Want Utrecht kwam niet over zijn helft heen en Sparta kwam niet over haar helft heen.
0: Ja.
1: Dus die bal bleef eigenlijk een beetje in het midden liggen. Maar ja, er was 1 iemand die was niet ingelicht en dat was meneer Smollerek. Die praatte heel weinig. Heel weinig natuurlijk Nederland.
0: Dat was die Poolse voetballer die van Feyenoord kwam volgens mij.
1: Die mocht invallen, maar niemand had hem goed geïnstrueerd. Dus die begon vol op de aanval te spelen. Toen werd hij teruggefloten. Natuurlijk van, ja, dat mag niet, je mag niet scoren.
0: Ja.
1: Maar goed, het publiek had daar na 10 minuten al weet van. En het was een fluitconcert en schande. En,
0: terecht ook natuurlijk, hè. Maar heeft natuurlijk de KNVB dan niet ingegrepen? Want dat soort afspraken mogen toch gewoon niet gemaakt worden?
1: Nee, dat klopt. Maar ja, het gebeurt wel.
0: Ja.
1: Hè? Dat is een beetje goed in elkaar
0: iedereen
1: zit.
0: Ontkend, maar het
1: iedereen
0: gebeurt
1: blij.
0: Wel.
1: Ja. Ja. Zo was het.
0: Ja.
1: En Sparta had natuurlijk ook zelf daar ook, want Sparta deed ook niet mee voor Europees. Het was ook een beetje zo'n Volendam heen en weer wat daarin zat.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Sparta vond het ook wel goed. En de winstpremie pakte de spelers ook nog mee.
0: Ja.
1: Want dan kreeg je nog een puntje voor een gelijkspel. Ja, en toen het laatste kwam natuurlijk Twente. Nou, dat was bevrijdingsdag in 96. Dat we op de allerlaatste speeldag 2-3 wedstrijden daarvoor hadden we nog Hans Visser. Die thuis tegen Go Ahead Eagles. Dan stonden we zo ver onderin. Dat hij moest winnen. En hij scoorde toen nog de 1-0. Waardoor we nog hoop hadden.
0: Ja.
1: Daarna nog een gelijk spel tegen de Graafschap en winst van Vitesse. En de allerlaatste speeldag uit naar Twente. Onze angstkekenen, daar hebben we nog nooit gewonnen.
0: Nee.
1: Dus daar moesten we winnen. Nou, ik ben er zelf mee geweest. De bussen in.
0: Ja.
1: Je kent het allemaal wel. 50 bussen naar het oude Diekmanstadion.
0: Oh ja, ja, ja. Och,
1: het uitvak zat in een hoekje. Je zag maar de helft van het veld. Je weet hoe dat was. Toen ging je nog 3-4 ducten onderdoor. Nou, het was ontzettend warm die dag. Dus de luiken stonden open. De stenen vlogen naar binnen. Dus daar begon al de ellende mee. Maar we waren trots en we zaten in dat uitvak. Ja, en het onmogelijke gebeurde. We hadden allemaal een doemscenario. We zaten allemaal de FC Wageningen. En dat we daar tegen moesten, dat soort jongen allemaal.
0: Want als we verloren, dan was het echt eerste divisie geworden.
1: Ja, zelfs gelijk spel was niet genoeg geweest.
0: Ja.
1: Dus de winst was het enige wat er moest.
0: Ja.
1: En we wonnen met 1-2.
0: Okay. Ja, dus Luiswoud en mocht in de Eredivisie blijven. Hè. FC is trouwens een van de weinige clubs die nog nooit gedegradeerd is. Hè?
1: Wij zijn de enige club buiten de top 3 die nog nooit gedegradeerd zijn. Wij vanaf 1970, en dat reken ik even DOS nog niet mee, maar dat komt zo. Vanaf 1970 heeft Utrecht altijd op het hoogste niveau gespeeld. En daarvoor, met de oprichting van betaalde voetbal, 1954 of 56, ligt eraan wanneer je kijkt of het de oprichting van semi-betaald of hoofdklasse, is Utrecht is DOS ook nog nooit gedegradeerd.
0: Kijk.
1: Overigens heeft DOS ook 3 keer tegen degradatie gevolgd.
0: Oké, maar dat vergeten we. We gaan even naar de muziek. Ja.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht. 50 jaar FC Utrecht. We maken een serie. We zijn begonnen in de jaren 70. Daarna naar de jaren 80. En nu zijn we aanbeland in de jaren 90. Remco Neu is weer aangeschoven, onze eigen sportprofessor. En we hebben het al gehad over de magere jaren die FC kende. Tussen 1990 en 2000. We hebben ook een aantal keer voor lijstbehoud gevochten. Maar in die 10 jaar, je zei het net zelf ook al, was het eigenlijk een beetje een komen en gaan van trainers ook, hè?
1: Ja.
0: Hoe kwam dat? Was het, het gaat niet, hup, trainer eruit? Of?
1: Exact. De voorzitters en het publiek wilden natuurlijk weer, want je wilde altijd eigenlijk wel meedoen voor Europees voetbal. 91 was het laatst wat je toen gehad had. En dan ga je een beetje paniek doen. Maar ja, als je ziet wat trainers die we gehad hebben, dat waren toch wel mensen waar u tegen zegt.
0: Ja, want
1: Leo van Veen hadden we natuurlijk. En we begonnen eigenlijk met Casey Lofveld in die beginjaren. Toen kregen we Afavier, daar haalden we Europees voetbal mee.
0: Ja.
1: Toen kwam Hans Ooft.
0: Koning Ab.
1: Koning Ab, heel goed. Ja, fantastisch. Koning Ab. Maar ja, die schoten na dat seizoen ook al snel van zijn troon af.
0: Okay.
1: Dus toen kregen we Leo. Nou, dat was natuurlijk onze eigen huistuin- en keukenvoetballer. Die heel goed trainen.
0: Mister FC Utrecht, laten we wel wezen.
1: Dus, maar ja, die redden het ook niet. Die haalden zijn neefje Raymond Graanlos nog naar Utrecht toe. Ga ik zo nog een leuk verhaal over vertellen.
0: Okay.
1: En toen hadden we Simon Kistermaker, hadden we ook nog. De kist.
0: En het die was Kistermaker effect.
1: Exact, ja. Alleen dat kwam niet, dat effect.
0: Nee.
1: En die ging al snel weg, maar dat is denk ik nog wel iets de meest populaire trainer geweest die Utrecht ooit gehad heeft.
0: Ja, geloof ik ook, hè. Nog altijd, hè.
1: Hij leeft niet meer, geloof ik. Maar hij ging staan en dan was het Simon Kistermaker. En dan stond hij op en dan had het publiek en dan kreeg je een impuls. En alleen dat kan het publiek kreeg een impuls, maar die spelersgroep niet. Dus die moest ook weg. Ja, en toen hadden we eigenlijk wel iemand waar iedereen had verwacht dat Utrecht daar de omkeer mee zou komen. Dat was Ronald Spelbos.
0: Ja, oh ja.
1: En in 1996 had Nederland nog een EK gespeeld met Rob Wietsje en met Gerald Vandenburg.
0: Ja.
1: En hij haalde die twee in 97 toen, 96 aan het begin al, naar de Galgenwaard toe. Dus de verwachtingen waren ontzettend hoog.
0: Ja.
1: Nou, de challenger van Hans van Breukelen toen.
0: Ja.
1: Daar ging hij een elftal omheen. Maar wat deed hij? In plaats dat hij een elftal ging bouwen om Rob Wietsje en op Gerald Vandenburg, ging hij een elftal bouwen om Michael Mols. Een beetje onbekende spits in die tijd toen nog.
0: Maar wel een goede spits, hè?
1: Een goede spits. Ja, maar ja, het resulteerde wel dat na een jaar Wietsje weg was en na een half jaar al Vandenburg. Dus het was geen elftal. Dus ook dat ging niet. En ook Ronald Spelbos ging eruit.
0: Ja.
1: Ja, en toen daarna kwamen Mark Wotten en Frans Adelaar. Ja, en dan komen we eigenlijk al in de vierde decennia van Utrecht. Dus het is echt een komen en gaan geweest van trainers.
0: Het is echt ongelooflijk. Maar was het dan ook niet zo? Ja, weet je, ik denk dan altijd, als het slecht gaat, je moet ook iemand een behoorlijke periode een kans geven om een elftal op te bouwen, om wat neer te zetten en vervolgens resultaten te halen. Maar ja, iemand om na een half seizoen eruit te sodemieteren, om het maar eens ordinair te zeggen,
1: klopt.
0: Ik weet niet wat voor gedachten zit daar dan achter.
1: Nou ja, weet je, het enige wat er was, men wilde gewoon resultaat. Men verlangde weer terug gewoon naar 91, toen hadden we Europees voetbal. Real Madrid was toen onder andere de tegenstander in de jaren 80, dat we eigenlijk bijna de eerste 4-5 jaar ook 4 keer Europees speelden. Hè, dat hadden we natuurlijk ook. We hadden beker, hadden we natuurlijk 2 finales gehad. En ja, nu niks. Dus er was niks. Men hunkerde gewoon naar iets. En we zagen in Amsterdam dat daar heel veel succes was in de Champions League en de UEFA Cup.
0: Ja.
1: Ja, dat wilden wij ook. Maar ja.
0: Zo snel mogelijk resultaat. En exact. Als het niet lukt, hup, trainer eruit. En de volgende trainer erin. Zoals het eigenlijk in de jaren 80, in de jaren 90 moet ik zeggen. Bij de FC Remco. We gaan weer even naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de jaren 90. Allemaal in het kader van de serie ruim 50 jaar FC Utrecht. 56 jaar FC Utrecht, moet ik zeggen. We hebben het over de magere jaren 90 gehad. We hebben het over eigenlijk het lijfsbehoud vechten gehad. We hebben het over het komen en gaan van trainers gehad. Maar we moeten niet vergeten dat in die jaren er ook nog een aantal FC-spelers zijn geweest die gewoon interlands hebben gespeeld, hè?
1: Ja.
0: En was het ook niet zo dat er ook nog wat wedstrijden van het Nederlands elftal hier in de Galgenhaven werden gespeeld?
1: Wat er qua FC Utrecht, qua club en successen minder was, is het de beste periode geweest waarin de KNVB Utrecht heel veel interlands gaf.
0: Ja.
1: Want zowel in 3 jaar tijd zijn eigenlijk 4 A-interlands gespeeld, waaronder 1 een hele mooie. We hebben de eerste hebben we gehad tegen Wales. Toen 2 van San Marino en Turkije, dat waren kwalificatietoernooien. En nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland, waar Ruud Gullit zijn allerlaatste wedstrijd speelde en niet meeging naar het WK onder andere.
0: Gehad. Ja.
1: En in 1995 hadden we ook nog 1 wedstrijd. Dat was 40 jaar betaald voetbal. Dat was tegen Frankrijk. En toen speelde Eric Cantona zijn laatste wedstrijd. Dus ze zijn ook maar
0: historisch. Dat zijn nog eens even spelers.
1: Inderdaad. Ja. Ja, dus we hebben 5 interlands gehad. Die A-interlands, waar echt wel waar je u tegen kon zeggen. En ook wel volk kwam.
0: En hoe kwam het dat de KNVB ineens de Galgenwaard als plek en
1: het was centraal.
0: Niet de Kuip?
1: Het lag centraal. En, het lag centraal en het was makkelijk. En in die tijd was het ook nog niet zo dat je voor 50.000 man een kaartje moest hebben. Maar dat een beetje het Utrecht Stadion was 25.000 man.
0: Ja.
1: Dat was prima. En dat zat hem ook wel vol. Niet alles, want die kwalificatie tegen San Marino, die werd verboden in of Turkije werd verboden in Rotterdam. Dat mocht niet. Dan moest men uitwijken en ging men naar Utrecht.
0: Ja.
1: En een maand later had je meteen San Marino. Die hebben we ook maar gespeeld. Dus, weet je, het was wel
0: Het viel wel. Utrecht.
1: En het feit is alleen al dat daar in één keer eromheen heel veel van Jong Oranje ook gespeeld zijn. Engeland, Portugal, Finland, Zweden. We hebben zelfs het Olympisch kwalificatietoernooi gehad tegen Australië. Toen konden we naar het WK, het Olympisch Spelen in Barcelona. En toen moesten we die wedstrijd winnen tegen Australië. In de Galgenwaard.
0: Ja.
1: Helaas verloren we die. Anders hadden we ook nog op de Olympische Spelen geweest.
0: Hadden we dat ook nog achter de Galgenwaard
1: kunnen
0: zetten. En dat
1: deden heel veel internationals van FC Utrecht mee. Maar onder andere Vierklauw, VD Vierklauw.
0: Ja, ik wou net zeggen, volgens mij in die tijd waren er ook een paar FC Utrecht spelers die in Nederland zelf tot terecht kwamen, toch? VD Vierklauw.
1: Jan-Willem van Ede hebben we nog gehad.
0: Oh, natuurlijk. Ja,
1: we hebben Verhips gehad.
0: Gerrit
1: Plomp gehad. Heb ik ook zo'n mooi verhaal over nog trouwens. Dus die hebben we gehad. We hebben Erik van der Meer, we hebben Edwin de Cruijff. Het zijn er genoeg waarvan je zegt, nou, daar ging ik voor naar het stadion. Dat deden we ook wel.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook nog Gerrit Plomp, dat vind ik helemaal triest. Dat was onze verdediger. En in 86 speelde Nederland uit bij Italië een vriendschappelijk interland.
0: Ja.
1: En hij zou spelen.
0: Ja.
1: Namens FC Utrecht. Die jongen die stond al in de kleedkamer, had de warming-up gedaan en het fluitsignaal zou beginnen. En er komt een hoos. Echt noodweer. En het hele veld ligt blank. En die scheids stapt naar buiten en die fluit die wedstrijd af.
0: Och.
1: Noem maar opgeroepen.
0: Och.
1: Dus die jongen die heeft in zijn oranje shirt gestaan. Och. En die kon weveteren. Maar hij heeft hem nooit gekregen, die interland.
0: Oh, wat sneu zeg. Ja, dat vind ik wel echt heel erg sneu.
1: Ja, dat vond ik ook. En het is, maar dat soort dingen gebeuren. Maar dat heeft de pech. Was in die tijd een beetje, geen succesjaren.
0: Ja.
1: Hoort dit een beetje bij natuurlijk.
0: Maar dat is dan wel inderdaad het positieve dingetje wat we daaraan kunnen geven. In die magere jaren van de FC. We gaan weer even naar de muziek, maar straks nog veel meer over FC Utrecht in de jaren 90.
2: Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: maak me nou niet gek.
1: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het in de serie 50 jaar FC Utrecht over de jaren 90 van onze eigen betaald voetbalclub FC Utrecht. We hebben al een heleboel dingen besproken met Remco, want Remco is weer aangeschoven, want hij weet alles over FC Utrecht. Helemaal in het begin tipte je het even aan. Ik denk, ik wil het er toch eventjes over hebben. Want volgens mij in die tijd zijn er wel twee hele grote clubs even langs geweest hier bij de FC. Hè?
2: Ja, en zelfs één club twee keer Barcelona.
1: Ja.
2: Die is twee keer in de gal gewaard geweest. Maar Real was natuurlijk de eerste. Wij haalden
1: met Real Madrid,
2: voor mij is maar één Real en dat is Real Madrid.
1: Ja, ja.
2: Maar ik snap het. Wij haalden met Afavier in 91 haalden we Europees voetbal. Toen nog UEFA Cup, wat nu de Europa League is.
1: Ja. Dat had hij nog maar wel even goed gedaan.
2: Even goed gedaan. Ja. Laatst speelde daar bij NEC. Gewoon lekker winnen. En het ticket zat erin. En wij begonnen met een uitwedstrijd naar Sturm Graz. Thuis pakten we ze ook nog even. Smollerek, die speelde fantastisch.
1: Ja.
2: Dat was toen, dat is onze held. Nog steeds eigenlijk.
1: Nog altijd. Ja, zeker.
2: Smollie. Smollie mogen we zeggen. Dus dat is lekker.
1: Jij wel.
2: En de tweede ronde kwam even Real Madrid uit de koker.
1: Ja.
2: Nou, dat was natuurlijk Utrecht in paniek. En alle voorverkoopadressen helemaal in paniek. Van
1: dat is toch een fantastisch affiche, zeg. Dat is toch helemaal geweldig. FC Utrecht tegen Real Madrid. Hoe mooi we het hebben.
2: En het gekke was, als je even terugkijkt naar Madrid. Die hebben in de jaren 80, in de beginjaren 80, geen successen gehad. Alleen in 85, 86 wonnen ze de UEFA Cup, de Europa League.
1: Ja, maar dat was Europa Cup 1 was dat, hè?
2: Nee, dat was de Europa Cup 3 eigenlijk, de UEFA Cup.
1: Ja.
2: En dat was eigenlijk min voor Real. Want die moesten eigenlijk aan de Europa Cup 1. Met landstitel.
1: Ja, zeker.
2: Sociedad pakte toen die titel. Barcelona had een paar keer de titel.
1: Ja.
2: Dus zij had een beetje mis. Ze had een beetje hetzelfde bij Utrecht.
1: Ja,
2: maar die pakte wel twee Europa Cups.
1: Ja.
2: En in 88, 89, toen had je het feit ook met de eerste keer 88 PSV won. In de halve finale won men toen van Real Madrid, van Leo Beenhakker.
1: Ja.
2: En toen waren ze eindelijk weer terug. Alleen toen ging Beenhakker eruit, omdat die verloor in die halve finale. Toen hadden we weer een paar jaar niks. Maar toen in 91, toen zag je in één keer het elftal, om erop te noemen. Wie we hadden, Michel, Butragueño, wie kent hem niet.
1: Ja.
2: Sanchez van Mexico.
1: Ja.
2: Dus dat waren allemaal grote...
1: Het waren superspelers allemaal. Ja, dat waren de Messi's van tegenwoordig.
2: Ja, die we hadden, die kwamen allemaal een beetje op.
1: Ja.
2: Dus er stond een elftal met een ensemble. Daar zeg je u tegen. Dat was de rode loper werd uitgelegd. Iedereen knikte en knielde.
1: En hoe ging die wedstrijd?
2: Dat was natuurlijk fantastisch. Want alle sigarenverkoop, toen kon je nog je kaartje bij een sigarenboer kopen.
1: Ja, Ben Nos, kan ik me herinneren.
2: Heel goed.
1: Straatweg.
2: Daar stond het dranghek in. Want de supporters die stonden al vroeg in de rij.
1: Iedereen
2: en je
1: wilde,
2: kon onbeperkte kaartjes kopen.
1: Ja.
2: Ikzelf zal ik eerlijk zeggen, had ook 10 kaartjes.
1: Echt waar?
2: Voor mijn vrienden en mijn dingen. Ja. Dus ik had al een deal gesloten met iemand.
1: Ja.
2: En toen kwam het daar. En toen was het publiek. Was alles geweest. En Smollerek die kwam de 1-0 in de gal gewaard. Real kwam achter.
1: Ja,
2: dat kon toch niet, man. Dat was onbegrijpelijk. Dus het was zelfs zo dat het publiek helemaal uit zijn plaat ging. Dat afloop de president zei, dat publiek wil ik kopen. Dat neem ik mee naar Bernabeu. Nou, dat was toch geweldig als je dat kan krijgen.
1: Hey, wat was de einduitslag?
2: Er wel 1-3 voor.
1: Ja,
2: voor
1: dat is jammer. Ja,
2: en uitverloren met 1-0, maar het was goed zo.
1: Ja, maar dat was Real Madrid.
2: En
1: wie hebben we nog meer mogen ontvangen?
2: We hebben Barça gehad. Barça, Barcelona twee keer.
1: De andere grote Spaanse club.
2: Ja, in de voorbereiding hebben we keer 2-2 en 3-3 tegenspeeld tegen het grote Barça.
1: Ja.
2: Want in 92 hadden ze de Europa Cup gewonnen. En in 94 en in 95 speelden we er tegen. Onder andere ook met Hadji, onder andere die erbij zat, en Figo. En wij hebben daar...
1: Koeman die in de tijd.
2: Koeman ook nog.
1: Ja.
2: En Raymond Grano scoorde toen twee keer, de onbekende, het neefje van Leo, waar ik het dan voor tegen zei.
1: Ja.
2: Dus daar hebben we wel wat neergezet. Het heeft heel erg indruk gemaakt.
1: Die kunnen we toch wel eventjes bijschrijven. 1-0 voorgestaan tegen Real Madrid en twee keer gelijk...
2: 3-1 voorgestaan.
1: Ja, precies.
2: En 3-3.
1: En twee keer gelijk tegen Barcelona. Dat zijn hele mooie dingen. Ja. We gaan weer even naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de jaren 90 van de FC Utrecht. Allemaal in het kader van de serie ruim 50 jaar FC Utrecht. Natuurlijk gaan we binnenkort ook de serie maken over de zero's, zullen we zeggen. De jaren 0 tot en met 10, maar nu hebben we het nog eventjes over de jaren 90. Remco Neu is aangeschoven en we hebben al heel erg veel dingen besproken. Het ging allemaal een beetje minder in de jaren 90. Er gingen heel veel trainers erin en heel veel trainers eruit. Maar we hebben ook een paar mooie dingen neergezet tegen Real Madrid onder andere en tegen Barcelona. Maar wat ik ook wel een mooi verhaal vind, Remco, is dat er op een gegeven moment een trainer kwam en die ging allemaal Utrechtse amateurs halen. Hè?
1: Ja, dat is nog steeds. Ik heb er zelf ook onder mogen trainen bij Hercules.
0: Okay.
1: En meneer Kees Lofveld, zeg ik altijd met respect. Echt een fantastische gentleman, echt waar. Het was een man die snapte allemaal hoe het werkte. Ja. En die kent natuurlijk het hele amateurvoetbal. Het 12 jaar bij Edinkwijk gezeten. 4 keer de zondagtitel gewonnen. En die werd door Utrecht aangesteld om meer talenten uit de regio te halen. Want in die tijd, nou, we hadden het er al over Holland. Onder UVV die we hadden. Dat waren natuurlijk wel ploegen die gewoon toen de hoofdklasse was, het hoogste amateurniveau meededen.
0: Ja.
1: Heel veel Nederlands zelfde amateurs.
0: Want dat is even, want je zegt het even, dat is wel hier in de regio. We hebben heel veel clubs die gewoon, ik weet niet eens of het nog altijd hoofdklasse heet, maar in ieder geval in de bovenste regio van de amateurs spelen.
1: Ja, klopt. Ja. Dat hebben we nog steeds. Hercules onder andere. Ja. We hebben, maar hier ook Spakenburg, GVV, allemaal dat soort dingen. Dovo. Dus in de regio zit ontzettend veel talent.
0: Ja, en toen dat
1: en,
0: ook.
1: Toen helemaal. En die jongens speelden ook allemaal in de zaal. Waren ook international. Hè, bij All In Stars dat we toen hadden. Die wonnen de Benelux Cup. Onder
0: zeker.
1: Andere. Dus dat mocht je toen nog samen doen. Dus er waren heel veel successen in die amateurwereld. En Lofveld die zag dat. En die haalde onder andere de twee zonen. En dan heb je het al, dan moet je onder de grote druk voor Gert

0: Als je dan zegt, jij moet daar spelen, dan zijn ze dus niet oké. Okay, maar dan zeiden ze, waarom? Ja. Of als zij zeggen, we gaan nu 4-4-2 spelen. Dan zeg ik, nou, dat gaan we niet doen, zeiden ze dan. Oh, dus dat was een beetje tegengas. En daar kon hij heel goed mee omgaan.
1: Ja.
0: En dat ging in het begin goed. Alleen daarna gingen de resultaten een beetje uit. Maar die jongen moest ook wennen aan het niveau.
1: Ja.
0: Alleen toen werd Kees Lofveld ontslagen. En zijn eerste wedstrijd was trouwens 2-0 winst op Feyenoord. Dus was Hosanna.
1: Okay.
0: Alleen aan het einde, toen ging het een beetje minder. Maar hij heeft nooit in een degradatieplek gestaan. Dus dat viel ook wel mee. Alleen mensen wilden te veel snel succes
1: maar
0: hebben.
1: Maar hoe kan dat nou zo? Want ik begrijp dat nooit zo goed. Hè? Weet je, die jongens die spelen hartstikke goed bij de amateurs allemaal. Winnen alles wat er te winnen is. Komen dan bij een betaald voetbalclub. Komen allemaal bij elkaar. Allemaal grote jongens. Grote sterren, zullen we maar zeggen. En dan lukt het toch niet. Wat is dat toch?
0: Nou ja, kijk, ik vergeet niet. Bij de amateurs train je 3 keer in de week. 'S avonds.
1: Ja.
0: En dan train je 1,5 uur.
1: Ja. Ja,
0: dus omgerekend even 4,5 uur wat je dan traint.
1: En heb je er een baan naast?
0: En heb je de baan overdag bij.
1: Ja.
0: En de profs, die trainen 2 keer op een dag, overdag.
1: Ja.
0: 'S avonds hebben ze rust. Dus dan train je, dan heb je woensdag vrij, dus maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Keer 2 is 8 keer. En dan train je vaak 1, 2, 3 uur. Het ligt er allemaal zo op. Maar dan train je dus 4 uur op een dag.
1: Ja.
0: Dus 8 uur, wat je daarin hebt. Dus die trainen veel meer. De intensiteit is hoger. Dus je speelt met veel betere voetballers. Nou ja, en dan snap je natuurlijk dat de resultaat dan ook, dat ze moeten aanpassen. Het resultaat iets uitblijven.
1: Ja.
0: En daarvan het bewijs is dat toen Lofveld ontslagen was, een halfjaartje afkwam en met diezelfde groep en met de spelers die Lofveld gehaald heeft, haalt hij dus Europees voetbal.
1: Ja, dus het kan dus wel.
0: Alleen
1: inderdaad.
0: Geduld.
1: Ja, dat is altijd. Ik zei het al in het begin. Je moet een trainer ook de kans geven om een elftal op te bouwen. Remco, we kunnen nog veel meer vertellen over FC Utrecht in de jaren 90. Maar er komt echt een eind aan. We gaan het de volgende keer hebben over de zero's. Dankjewel weer. Tot zover. Tot de volgende keer. Tot zover Utrecht Sociaal voor vanavond. Dank voor het luisteren. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. Als je de uitzending nog een keer wil beluisteren, klik dan eventjes op uitzending gemist via de site van Bingo FM.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
1: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen.

Soms zijn het een paar woorden, maar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen. En heeft de tijd je ingehaald.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toe gegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: tijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld, is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Wolter Kroes, ik ben je prooi. Wat een lekker begin van de Bebbert Lawrence. Op deze tweede Pinksterdag, maandag de 25e mei. Leuk dat je erbij bent. Ja, het is nog echt bloedgeslagen heet. Ik ben zelfs uit mijn broek gescheurd vanavond. Het is echt, wat een klote avond heb ik gehad. Maar nu zit ik lekker veilig en wel. Lekker in de studio om lekker met jou naar bed te gaan zo dadelijk. Met een hapende airco. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt, maar... dat ding gaat ook niet meer aan volgens mij. Ja, afijn. Gezellig dat je erbij bent. We gaan gewoon lekker gewoon een gezellige show van maken. Laten we een luchtige show van maken. Maar ik heb wel zoiets van, we gaan vanavond twee foute momenten draaien. Dus mocht je er één in gedacht hebben, laat dan maar even weten via de app of lawrence@bingofm.nl. Gaan we naar Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé. Oeh, lekker. Yummy, yummy, yummy.

Wesley Bronkhorst, ik drink een rosé. En ik had het erover, hè. Ik draai gewoon twee foute momenten vanavond. En misschien wel drie. Als ik het naar mijn zin heb, ja, dan heb ik het naar mijn zin, hoor. Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You.

Omdat ik graag vanavond voor ieder wat wils draaien. Ja, draai ik ook klassiekers zoals Fout Moment. Glenn Mary Ross met Nothing Gonna Change My Love For You. En het was weer een bloedgeslagen hete dag vandaag. Hè. Och ja, ik ben uit mijn broek gescheurd. Omdat ik een verkeerde beweging maakte. Nou ja, dan moet je nu niet gaan denken van... Goh, Loris, maak je zulke bewegingen zo vroeg? Nee. Nee. Oh, dit is wel heel erg. Nee, ik ging zitten en op een gegeven moment... Nou ja, het is een teme broekie van 5 euro. Het was echt van kut kwaliteit, maar fijn. En het was heel warm en gewoon een beetje een baaldagje vandaag. De airco die kon ik thuis niet aanzetten, omdat ik in zo'n lekkere wijk woon. En die zeggen dan van ja, die airco moet dan weer uit, omdat je dan geluidsoverlast produceert. Ah, fijn. Ik heb genoeg geklaagd, laten we het lekker positief houden. Ja, ik zit in een hele rare negatieve vibe, maar dat kwam ook omdat ik die airco niet aankreeg. Gaan we naar Fons Furink met Avond voor in de boeken. Ja, dit is ook echt een avond voor in de boeken als het om mij gaat. Maar ik heb zo dadelijk alweer een lekker fout momentje.

Fons Feurink met Avond voor in de Boeken. Nou, ik ben zeker vrolijk, want we gaan het nog warmer maken hier op de radio, hier in de Bamberg Lawrence. Het Lawrence Nicolaas, volg me trouwens op Instagram of op Facebook. Want het is tijd voor Cascada met Pyromania.

gaan we naar de Satisfyer van Roxy Dekker. Ik moest vanavond al lachen om een stukje in de Bondgenoten. Och, daar ging het ook over een Satisfyer. Zo'n trilding op een apparaat, op zo'n kastje. Je weet wel dat je op een knopje moet drukken, dat hij dan op afstand gaat trillen. Ja. Ah ja. Roxy Dekker. Oh, Lawrence Nicolas toch, ja. Nee, ik ga lang nog niet slapen.

Lekker in mijn vel van Marlane. We gaan zo dadelijk naar Wolter Kroes met Wat een Heerlijke Dag. Ja, het was ook een lekkere dag, hè? Alleen een warme dag. Na André Hazes junior met Gastenlijst.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling.

0: Deling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug.

0: Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Ewers uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden.